0: Trek je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: This is Summer.
2: Radio Star.
3: Your heart for us.
2: Feel the summer.

grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonck natuurlijk.
1: In het hart van Herzelen.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzelen. Heeft het allemaal? Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe het zelf, Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statiekermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bier, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
5: Radio Star.
6: Je hoort van ons.
5: Feel the summer. Oh.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Mocht GavaRent niet bestaan?
4: Ze zouden het moeten uitvinden.
3: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: In Genk heeft de brandweer een weidebrand onder controle gekregen die gevaarlijk dicht bij woningen was gekomen. 3 hectare is verwoest. Agenten in een helikopter van de federale politie hadden het vuur opgemerkt tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat de vlammen oversloegen naar bomen en woningen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, rijdt de bestuurder weg. Dat meldt Verkeersinstituut FIAS. Ook fietsers, bromfietsers en bestuurders van elektrische steps krijgen er vaak mee te maken. Vorig jaar gebeurden bijna 5000 ongevallen met gewonden, waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat zijn er 200 meer dan in 2024. Vaak waren de bestuurders onder invloed of niet in orde met hun rijbewijs of verzekering. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een restaurant. Nog eens 21 mensen raakten gewond. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van de eetzaak. Onder de slachtoffers zijn een klant en een bewaker die haar weigerde binnen te laten. Mogelijk was een hooggeplaatste Russische militair aanwezig. De aanslag is nog niet opgeëist. In het zuidwesten van Peru is een vliegtuigje met toeristen neergestort. De 13 inzittenden overleefden de crash niet. Het gaat om 7 Italianen, 2 Spanjaarden en 2 Duitsers, naast de 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn zeer grote afbeeldingen van dieren en geometrische patronen. Ze zijn vermoedelijk 1000 jaren oud en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Belgische Solar Team heeft de Solar Challenge in de Verenigde Staten gewonnen. De deelnemers leggen met wagens op zonne-energie een parcours van 4000 kilometer af. De Belgische ploeg bestaat uit ingenieurstudenten van de KU Leuven en was sneller dan het Nederlandse team van de Universiteit in Delft. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige en warme dag met maxima van 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog een pak heter. We kunnen dan 36 graden halen. Tegen de avond gaat het onweren. It's summertime. Radio Star. Welcome to the summer.

0: beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
1: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
1: Ja, zeg salut daarmee.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
2: Dat is zomer.
3: That's disgusting.
4: Op 8 augustus is hij er terug.
5: 8 augustus.
4: De heetste lijst van Vlaanderen.
5: De Zomer 100.
4: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
5: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
4: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie.

0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 13:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15:00 de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18:00 is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 14:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 16:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14:00 tot 20:00. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
2: Een fijn weekend.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: In Genk heeft de brandweer een weidebrand onder controle gekregen die gevaarlijk dicht bij woningen was gekomen. 3 hectare is verwoest. Agenten in een helikopter van de federale politie hadden het vuur opgemerkt tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat de vlammen oversloegen naar bomen en woningen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, rijdt de bestuurder weg. Dat meldt Verkeersinstituut FIAS. Ook fietsers, bromfietsers en bestuurders van elektrische steps krijgen er vaak mee te maken. Vorig jaar gebeurden bijna 5000 ongevallen met gewonden, waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat zijn er 200 meer dan in 2024. Vaak waren de bestuurders onder invloed of niet in orde met hun rijbewijs of verzekering. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een restaurant. Nog eens 21 mensen raakten gewond. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van de eetzaak. Onder de slachtoffers zijn een klant en een bewaker die haar weigerde binnen te laten. Mogelijk was een hooggeplaatste Russische militair aanwezig. De aanslag is nog niet opgeëist. In het zuidwesten van Peru is een vliegtuigje met toeristen neergestort. De 13 inzittenden overleefden de crash niet. Het gaat om 7 Italianen, 2 Spanjaarden en 2 Duitsers, naast de 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn zeer grote afbeeldingen van dieren en geometrische patronen. Ze zijn vermoedelijk 1000 jaren oud en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Belgische Solar Team heeft de Solar Challenge in de Verenigde Staten gewonnen. De deelnemers leggen met wagens op zonne-energie een parcours van 4000 kilometer af. De Belgische ploeg bestaat uit ingenieurstudenten van de KU Leuven en was sneller dan het Nederlandse team van de Universiteit in Delft. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige en warme dag met maxima van 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog een pak heter. We kunnen dan 36 graden halen. Tegen de avond gaat het onweren.
2: Goedemorgen.
3: Golden Oldies Club.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doe-het-zelf-centrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: We gaan eten.
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit onze bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: Radio Star. Golden Oldies Club.
8: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Mocht GavaRent niet bestaan?
4: Ze zouden het moeten uitvinden.
3: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: In het hart van Herzelen.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: In Genk heeft de brandweer een weidebrand onder controle gekregen die gevaarlijk dicht bij woningen was gekomen. 3 hectare is verwoest. Agenten in een helikopter van de federale politie hadden het vuur opgemerkt tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat de vlammen oversloegen naar bomen en woningen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, rijdt de bestuurder weg. Dat meldt Verkeersinstituut FIAS. Ook fietsers, bromfietsers en bestuurders van elektrische steps krijgen er vaak mee te maken. Vorig jaar gebeurden bijna 5000 ongevallen met gewonden, waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat zijn er 200 meer dan in 2024. Vaak waren de bestuurders onder invloed of niet in orde met hun rijbewijs of verzekering. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een restaurant. Nog eens 21 mensen raakten gewond. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van de eetzaak. Onder de slachtoffers zijn een klant en een bewaker die haar weigerde binnen te laten. Mogelijk was een hooggeplaatste Russische militair aanwezig. De aanslag is nog niet opgeëist. In het zuidwesten van Peru is een vliegtuigje met toeristen neergestort. De 13 inzittenden overleefden de crash niet. Het gaat om 7 Italianen, 2 Spanjaarden en 2 Duitsers, naast de 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn zeer grote afbeeldingen van dieren en geometrische patronen. Ze zijn vermoedelijk 1000 jaren oud en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Belgische Solar Team heeft de Solar Challenge in de Verenigde Staten gewonnen. De deelnemers leggen met wagens op zonne-energie een parcours van 4000 kilometer af. De Belgische ploeg bestaat uit ingenieurstudenten van de KU Leuven en was sneller dan het Nederlandse team van de Universiteit in Delft. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige en warme dag met maxima van 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog een pak heter. We kunnen dan 36 graden halen. Tegen de avond gaat het onweren.

0: En terug een heel goede morgen, deze zonnige, zonnige zondag. Goedemorgen. En wie zondag zegt in de voormiddag, dan is er natuurlijk het verzoekprogramma. Hè. En we zijn er hier helemaal terug hè, voor de tweede keer op rij, want ja, Els is nog altijd niet terug. Goedemorgen, Marnik.
1: Dag Geert, hier zijn we terug, hè, natuurlijk.
0: Ja, we zijn er terug. Hè. We hebben er enorm veel zin in.
1: Ja.
0: En ook enorm veel verzoekjes al binnengekomen. Hè.
1: Wel, de mensen hebben ons goed opgevolgd ja, sinds vorige week.
0: Inderdaad. Ja, ja, we gaan straks nog even meegeven hoe dat allemaal kan. Hè.
1: Ja.
0: We kunnen misschien beginnen met een plaat. Vorige week was het mijn keuze, nu is het een keer jouw beurt. Hè?
1: Wel, we komen goed overeen, hè,
0: ja, zeker, natuurlijk. Zeker.
1: Willen we eerst nog even vertellen dat de mensen nog altijd mogen bellen hier voor de groeten en verzoeken op 053 63 0562 of gewoon via de website of een verzoek at radiostar.be.
0: Voilà, dat kan ook. Je kan ook binnenkijken als je dat echt zou willen.
1: Maar dat hoeft niet, hè.
0: Ja, dat hoeft niet. Hè. Twee mannen zitten daar raad te maken. Dus je kan binnenkijken naar dat via radiostar.be. Gewoon klikken op de webcam. Hè?
1: Ja. Ja, inderdaad. En ook op het einde van het programma, zoals vorige week, hè, zoals iedere week natuurlijk, de prijzen van Discount Song hier op de Groenlaan in Herzelen en een boeketje bloemen van tuincentrum Hoesjes in Arnhem.
0: Ja, dat is helemaal aan het einde van het programma. Hè.
1: En nu onze plaat? Wat denk je ervan?
0: Wel, goede keuze, Marie.
1: Ja, Al Martino en Spanish Eyes. Goedemorgen.

0: prachtige platen, Geert.
1: Mooie keuze, ja. Mooie keuze. Dat zeker maar, Nick. Ja.
0: Dankjewel.
1: Uit de jaren 70, hè? Dacht ik, ja?
0: Ergens in de 70.
1: Ja, inderdaad. Goed, we gaan erin vliegen, Marnik. Onze eerste verzoekjes gaan we hier afronden. Hè, dat zijn allemaal verzoekjes voor Luc de Vuist. En deze komt van Danny Roggeman. Hallo Radio Star, graag Demus Roussos, My Friend the Wind, voor de verjaardag van buurman Luc de Vuist. En dat komt van Jenny en Danny.
0: Ik heb hier ook een verzoekje van Patrick. Patrick die vraagt een plaatje voor Luc de Vuist. Met deze mooie hit wil ik mijn buurman een gelukkige verjaardag wensen, die op 29 juli jarig was. Dank u wel. Een plaatje van hem bij Demis Roussos.
1: Ja, staat op diverse. Het kan
0: dat onder andere
1: bij elkaar steken. En dan heb ik nog maar een verzoekje van onze collega Steven de Trooier. Hij schrijft hier, dag guys, met deze weg een gelukkige verjaardag aan Anita Raas uit Denderhoutam. Ze was afgelopen dinsdag jarig, via deze weg dus de groetjes, ook aan Annemarie Goossens en Werner Houben, Vivian en Michel Raas, Martin de Kok en Rudy, Marie-Thérèse Schoep en Nelly de Vuist, Mathieuke de Meijer, Herman Hoosjes, de marktploeg van Café de Warande in Haaltert en de collega's van de radio. En dat zijn wij. Hè.
0: Dat dus, zijn we ook.
1: Ja, en we gaan het gewoon de groetjes terug doen, hè, aan Steven.
0: Zeker en vast, dat gaan we zeker en vast doen.
1: Voilà, kijk. En deze mooie hier, dat is er eentje dus uit 74. Hè. Demis Roussos en My Friend the Wind.

0: Het is een prachtige plaat op deze prachtige zondag. De eerste zondag van augustus. En het is al meteen koekenbak. Het is lekker weer, maar ook wel leuk om naar de radio te luisteren. En misschien ben je wel de barbecue aan het voorbereiden. Dat kan allemaal met de Radio Star op de achtergrond.
1: Mocht het zijn, ja, natuurlijk. Hè, aan de luisteraars. Je mag ons altijd uitnodigen, natuurlijk.
0: Ja, het mag. Ja,
1: geen
0: probleem,
1: eigenlijk.
0: We zijn niet moeilijk, hè?
1: We zijn zeker niet moeilijk. Nee. We willen achteraf de scholen ook nog helpen wassen. Dus.
0: Voilà. Dat is afgesproken, Marnik. Dat is een heel goed idee. Van hieruit wens ik aan iedereen een fijne dag, een fijne verjaardag aan Luc, die op 29-7 van 29-7 jarig was. En de groetjes komen van Frederike, dus Frederik Marcel. En dat verzoek je dus voor Danny en Luc.
1: Ja. Ik heb er ook nog eentje van Patrick en die doet de groetjes voor Danny en Jenny en Luc en Anneke. Goedemorgen, met deze een mooie gids wil ik mijn geburen uit de Arenstraat een goede en leuke zondag wensen. Maak er een fijne zondag van en ook nog voor ons natuurlijk het Hanse Radio Start. Mm-hmm, mm-hmm. We hebben een plaat gekozen en die mensen hebben een plaat gekozen uiteraard van Modern Talking. En we gaan terug naar 1984, Geert.
0: Ja, en stiekem, het is ook een favoriet van mij.
1: Is het waar?
0: Ja, ik ga ervan genieten.
1: Allee, vrouw dan.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. En nog altijd het verzoekprogramma bij Radio Star. Je kan trouwens nog altijd jouw verzoekjes doorbellen. Hè. Dat doe je naar Nelly die aan de telefoon zit op het nummer 053-63-05-62. Of Marnike, het kan ook op een andere manier. Hè.
1: Gewoon, inderdaad, ja. Via verzoek@radiostar.be. Dan kom je hier rechtstreeks in de mailbox bij ons terecht. En gaat al automatisch, hè. Bijna automatisch toch, Geert? Hè?
0: Ja, dat gaat bijna allemaal automatisch.
1: Ik zie toch dat je veel werk hebt vandaag.
0: Ja, ik moet ze toch wel een beetje allemaal mooi sorteren. Hè, dat we in ieder geval niemand vergeten.
1: Wow.
0: Dat één. En dat de plaatjes zo wat bij elkaar zitten. Hè. Want ja, 2 uur, dat is uitgerekend. Ja, denk ik een goede 30 platen.
1: 30 platen. Als we iets na 12 gaan, geen probleem natuurlijk.
0: Voilà. Dus we gaan naar het volgende. Graag een plaatje voor mijn vrouwtje, Degeno Sandra. Degeno Sandra, die morgen 3 augustus 55 jaar wordt. En die groetjes komen vanwege haar man Freddy en hondjes Fientje en Fifi. De hondjes hebben er ook aan meegedaan.
1: Ja, vorige week ook, hè?
0: ja, inderdaad. Dank bij voorbaat. Het is een keuzeplaat. André Hazes naar keuze. En dat komt van Freddy de Vriend.
1: Wel, Geert, ik heb hier ook een verzoekje van Fabienne en Andy van het Torenhof in Herzele. En waarschijnlijk in het Torenhof zal nu wel de radio... Hè?
0: Ik denk het wel, ja.
1: En, keihard staan.
0: Ja, en het dus is al van... de moment voor een lekker biertje erbij.
1: Ja, dat is iets te vroeg. En die doen de groetjes en plaat ook naar keuze voor de buurman uit de Arenstraat. Deze week werd ons mateke, zo staat er wel op, Luc de Vuist uit de Arenstraat, 72 jaar. Dikke proficiat van Fabienne en Andy voor deze topper. Dus ja, we gaan het bij die plaat ook draaien van André Hazes, hè?
0: Ja.
1: En,
0: je hebt gekozen, Marnik, voor Kleine Jongen. Ja.
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Ik vind dat mooi.
0: Ja.
1: Ja, hè.
0: Mooi nummer.
1: Ja. Uit 1990, Geert.
0: Ja.
1: De mensen zullen allemaal tevreden zijn.
0: Tuurlijk. Dat is een plaat die ze toch wel kennen.
1: Voilà. Ja.

0: beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe, grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
4: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
7: Ja, en we zijn hier terug, zie je. We gaan hier nog een viertal verzoekjes laten... horen, hè. We hebben hier voor iemand die toch wel drie keer is hier aangevraagd. Dat voor Johan Koubergs. En ze schrijven hier: we wensen Johan Koubergs, die op 30 juli 58 jaar is geworden, een gelukkige verjaardag en nog vele mooie jaren van je broer Danny en van je moeder. Ieder, indien mogelijk, liever voor 11 uur. Dus ja, hè, dat is
8: mooi op tijd.
7: Dat is gelukt. En met veel dank aan alle medewerkers van Radio Star. En ik moet zeggen, Lilian, want het komt van Lilian van Steenbergen. Dat is met heel veel plezier gedaan, hoor, Lilian.
8: Ja. Ja. Ik heb er ook nog eentje voor Johan Kouwerts van Patrick. En voor zijn verjaardag op 30 juli voor Johan, of van Johan, voor zijn broer Simon. Patrick, Simon, Jens en Shana, dat hij er nog vele jaren mag bijdoen. En eentje op drinken natuurlijk staat erbij.
7: Ah ja, ja.
8: Mogen we niet vergeten.
7: Ah, dat is belangrijk, ja. En dan ook nog een verzoekje van Andy Kouwbers. We wensen een warme, gelukkig verjaardag toe aan Johan Kouwbers. Vanwege je kleine broer Andy, Gwendoline, Lulu en Uta. En dat zullen wellicht ook twee hondjes zijn, denk ik.
8: Waarschijnlijk wel.
7: In ieder geval, ja. Dat kan ook gewoon een naam zijn, hè. En ook het verzoekplaatje naar keuze staat hier. Maar we hebben al een plaat klaarstaan die... Ja, die aangevraagd werd met het volgende verzoekje.
8: Een modern plaatje hier van aan Annemarie van Durme. Hallo DJ's, ze is wel op onze natuurlijk. Mm-hmm. Ja, wilt u op zondag 2 augustus een plaatje draaien voor de 19e verjaardag vandaag? Hè? Dus ja, vandaag. Voor mijn liefste kleinzoon Robbe Fakkaert, met de felicitaties van Mimi Annemarie en een dikke knuffel. Hartelijk dank en een fijne zondag.
7: Ja. Ja, ja, en ze vragen hier ja, een plaatje naar keuze, moderne plaat, maar ook eentje van Meteor. Ja, trouwens, ze staat nummer 5 in de hitparade van deze week. Dus ja, modern toch wel, hè?
8: Inderdaad.
9: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, ik heb eens even rondgekeken, Barnik. We hebben dat hier ook, hè, nooduitgang.
1: Ja, maar, ja, eigenlijk moet je die plaat meer of één keer al horen. Ik vind het wel prachtig, hè?
0: Ja, dat is waar. Natuurlijk, hopelijk hebben we dat nooit nodig, hè, maar in ieder geval hier in Moderne Studio. We zijn op een veilige plaats.
1: We zijn nu ook in veilige handen, hè?
0: Ja, dus dat klopt helemaal. Ja. Ik heb hier een verzoekje en dat voor mijn lieve man Johan. En dat komt van Sterk Nadia. Een klein verzoekje voor mijn man Johan. Hij verdient een mooi plaatje. Dus het was eigenlijk daarnet ook al voor Johan Koubers. Ja. Maar het is een ander plaatje voor zijn verjaardag op 30-7. Omdat jij nog... toch nog een mooi moment is, want donderdag was er geen tijd meer om te vieren, maar vandaag luisteren wij naar jullie. Dus eentje voor Johan. Ik hou van u van Noordkaap.
2: Het verzoekprogramma. Discount Song. Tuincentrum Goessens.

0: Wat zijn we hier eigenlijk lief en voor elkaar?
1: Ja, ik wou van hier. Ja, Stijn Meur is trouwens ook een stand-up comedian. Ik heb al eens gaan naar kijken naar Gent. Ja, ja.
0: Is waar?
1: Ja, maar hij komt ook op televisie vaak hè, met zijn stand-up comedian show. Maar nu dus bij Noordkaap. Hè. En ik hou van u. We houden van dit programma, Marnik, dat is juist. Hè, want het is altijd leuk om mensen een verzoekje voor te lezen. Maar ook natuurlijk een cadeautje weg te geven. Hè, straks
0: op het einde van het programma.
1: Op het einde van het programma hebben we nog een cadeautje. Van Bloemenkoesters en van Discount Sonk. Hier in Herzelen op de Groenlaan.
0: Mogen ook niet vergeten, Geert. De prijzen die komen, maar Els die ligt nog altijd op de strandstoel. Dus ja, dat zal voor in de
1: volgende week zijn waarschijnlijk. Ja, dat is juist. Ja. Nog een verzoekje en dat voor Sandra De Gino. Voor mijn dochter Sandra wens ik een heel gelukkige verjaardag. Drink een goed glas en met mate. en geniet van je dag. Dikke kus van je moeder Julienne. Dat komt dus van Julienne Lafort. Verzoekplaatje Meteor. Die hadden we daarnet al. Dus, het zijn er hier een paar van verzoekjes voor Sandra. Dus er is nog een andere plaat ook. Hè.
0: Ja, en Mie en Jelko. Of, ja, het zal zo zijn. Ook voor Sandra. Voor Meme San. Afgekort dan, hè. Meme San. We wensen jou een gelukkige verjaardag. Steeds is het bij Meme leuk om lekker te plonsen in het zwembad. Vele ijsjes eten, dus ja, je bent een top mee. Vele kusjes van je oogappels, Ami en Hilco.
1: Ja, en dan ook nog eentje voor de zus van Sandra, voor mijn zusje die vandaag jarig is. Ik wens je een supergelukkige verjaardag. Ik ben zo blij dat jij mijn zus bent. Kijk eens aan, zeg. Dat is echt de liefde met de grote L, hè. Dank je wel voor alles wat je voor mij hebt gedaan. Ik wens je een prachtige dag toe, vol zon en liefde. En dat ook vanwege je broer Kurt. Dus dat komt van Kurt De Gino en ook voor zijn zusje dus, hè, Sandra De Gino.
0: Ook nog voor Sandra, de groetjes van Sofia Evaert. Voor mijn schoonzus Sandra zusje, ik wens je een hele gelukkige verjaardag vandaag. Geniet van je dag en drink er maar een goeie op. Toch wordt niet veel gedronken vandaag.
1: Ja. Hallo Geert en Marnik, graag een plaatje voor Anke van Bokstaal voor haar 29ste verjaardag vanwege haar mama Elke. En dat verzoekje komt van David en Bernard. Dus een plaat naar keuze, hè, maar het verzoekje is dus voor Anke. En dat komt van de aanvrager is David van Heid.
0: Ja, Meteor werd ook aangevraagd, maar we gaan het bij de volgende gaan doen, Geert, natuurlijk. Komt van Christel de Klerk en een verzoekje voor Julie de Grote, hè, liefste Julie. Vandaag word je 10 jaar en eindelijk 10 geniet van je dagje en maak er een fantastisch jaar van. Vele groetjes en verjaardagszoenen van mama, papa en chef.
1: Ja, ik heb de laatste, Marnik. Heb jij er nog eentje?
0: Ik heb er ook nog eentje.
1: Ah, je hebt er ook nog een voorlaatste dus. En dat heel kort, maar krachtig. De liefste van de hele wereld. Verzoekplaat Danny erover. Ik voel je hart en dat komt van Marleen Balen voor mijn schatje Walter.
0: Inderdaad, Marleen Balen doet ook nog de groetjes hier. Verzoek je aan of voor Annemarie, Rudy, Luc, Tini, Peter, Kistalea, Leentje, Karin en meneer staat erbij, André. Ja, meneer André. Voor de liefste en beste vriendin. En we gaan het bij Danny erover draaien. Hè?
1: Ja, allemaal verzoekjes voor Danny erover. En hier is hij met zijn hit uit 24 alweer. Ja, ik voel je hart.

0: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinten, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij BEA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: BEA Interieur. Wie zoekt, kent BEA niet. Wie BEA kent, die zoekt niet.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
3: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
6: Misschien iets voor naar uit te kijken, Geert?
7: Ja, dat zal er heel leuk kunnen worden.
6: Ja.
7: We hebben een verzoekje. En de verzoekplaat is Wil Tura. We gaan er ook een paar bij elkaar stoppen, hè?
6: Ja.
7: Manik. Ja, Mijn Winterroosje, dat heb je klaargezet. Ja, 1976, zeg je. Amai. Dat is ook voor Steven de Trooier, dat ik vorige week een goede zondag heb mogen beleven. En erheen ben gaan drinken in het stamcafé De Warande. En dat vanwege Marie-Thérèse Scoop en Herman Hosens.
6: En nu komt het, Geert. Ik heb een ganse lijst hier van Martien de Kok uit Herzelen. De groetjes aan Emilien de Smet, Nicole de Smet, Godelieve de Smet, Dirk de Kok, Rudy de Bruin, Olivia Baaiens, Nelly de Mezel, Nelly de Vuist, hè, hier achter ons, Steven de Trooier, onze collega Mathieu de Meijer, Erna Broekaert en Jole de Vuist. En normaal gezien, als wij Erna Onet en André Raas.
7: Mm-hmm.
6: Ja, het zal zo wel zijn. Hè?
7: Ja, zo zal het zijn. En ook nog een verzoekje van Mathieuke de Meijer. En hij doet die groetjes aan alle medewerkers van Radio Star. Heel mooi. En aan de bewoners van het rusthuis ook voor mijn zussen Martien en Nelly de Meijer. Willy de Meijer en Christian Branswijk. Marie-Louise Fok en Marie-Louise Hoosjes. Sorry, even. Ja, het is maandag. Het is zondag, hè?
6: Zondag.
7: Zondagmorgen. Herman Hoosjes, Annemarie Hoosjes en Werner Houben. Martien de Kok en Rudy de Bruyne. Marie-Thrijs Schoep en ook voor Steven de Trooier. En dat is vanwege Mathieu de Meijer. En het plaatje, ja, het staat al klaar. Hè? We hebben het al gezegd.
6: Ik heb nog een wiltura ook.
7: Heb
6: hier,
7: je nog een wiltura?
6: Ja, van Annemarie Hoosjes. Een knalverjaardag vandaag. Ja, zanger Wiltura. Een knalverjaardag vandaag. En aan de topzanger Wiltura. Ja? Vandaag is hij vandaag jarig. Ik ga het moeten vragen aan Nelly. Nelly, is Wiltura vandaag jarig? Het schijnt, ja?
7: Ja. Ja? Ah. Hij is zelfs voor de verjaardag van Wiltura.
6: Ja, ja, ja, Wiltura heeft zelfs naar huis geweest bij Annemarie. En geniet ervan. Dus Wiltura, heel speciaal. Zal wel luisteren natuurlijk via de webcam. Ook ons kunnen we kijken. Vele jaren bij, want 86 is al een mooi getal natuurlijk. 86, ja.
7: Inderdaad, ja. En hij is vandaag dus 2 augustus jarig. Hij werd geboren in 1940. Dus dikke proficiat voor Wiltura.
6: Ja, hij zal het zeker wel gehoord hebben.
7: Amai.
6: Ja, uit 67 gegeerd.
7: Ja.
6: 1,76.
7: Ah ja, 67.
6: Voilà.

0: blijft toch mooie muziek, hè?
1: Ja, ja, zeker, ja. En Marnik, de naald lag nog maar net op de plaat, of er belde nog iemand voor Wiltuur. Dus,
0: ja, inderdaad. Ook nog grote voor gaat natuurlijk. Meme, Betty van Bokstaal en PP. Moet ik even kijken. PP de Klerk.
1: PP de Klerk.
0: Kan jij even goed kijken?
1: Ja, jammer. Meme en Betty van Bokstaal en PP. Ja, inderdaad. Ik kan het ook niet. De Klerk, ja. Alain, denk ik. Maar het is ja, onleesbaar. Maar...
0: ja, we gaan moeten kijken hier voor de nieuwe eend.
1: Ja, dus misschien wel beter met een mailtje te sturen. Hè. Dat is... ja, en dan heb ik nog eentje voor Willy Sommers. Zij vragen aan, laat de zon in je gart. En dat, het liefste vrouwtje Marie-Paul Matthijs voor de verjaardag. En dat vanwege haar echtgenoot Mark. Dus ook Willy Sommers, laat de zon in je hart.
0: Ik heb er ook nog eentje voor Willy Sommers, of voor Willy Sommers te draaien, van Marleen Monsard. En die doet de groetjes voor de verjaardag van Veronique Halterman. Zij was jarig op 30 juli. Een dikke proficiat land als deze weg. Vele groetjes van Luc, Marleen, Robin, Evelien, Olivia, Arthur, Wouter, Veerle, Hanne en Lize. En nog een zonnige zondag iedereen.
1: Ja, en ook langs deze weg willen wij Veronique Halterman feliciteren met haar verjaardag. We wensen haar het allerbeste toe. Bedankt en een fijne zondag. En dat vanwege Chris, Kathleen, Jolien, Dries, Jordi, Marlu en een dikke knuffel van Camille en Maxine en Ciro of Kiro, ja, met een C, ik denk Kiro. Een plaat dus, Willy Sommers, Laat de zon in je hart. Hè. De aanvrager van dit verzoekje komt van Katelijne Monsaert. Dus Willy Sommers.
0: Doet ons wel plezier dat we zoveel verzoekjes krijgen, Geert.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Mensen mogen altijd bellen, hè. Of een mailtje sturen.
1: Kan.
0: Kan nog altijd. We hebben nog meer of een uurtje, dus.
1: Hè. Ja, zeker. En zit er wat over? Geen probleem.
0: Geen probleem.

0: ook al van 2006, Geert.
1: Ja, de Willy en het zomerse nummertje Laat de zon in je hart. Vandaag is dat geen probleem, absoluut niet. Hè. Een lekker zonnetje, ook hier in de studio van Radio Star voor het verzoekprogramma nog tot 12 uur. Maar ik zei het daarnet al, het kan wel een beetje, kan wat langer duren. Hè.
0: Geen probleem, hè?
1: Ja, deze middag, oké, geen probleem. Wij hebben niets gepland, hè, Marnik? Dus,
0: wel, voorlopig toch nog niet, hè?
1: Nee, voorlopig niet. Nee. Verzoekje. Graag Joe Cocker en Jennifer Warnes, maar we gaan het hier bij elkaar stoppen, omdat het voor dezelfde persoon is. Up Where We Belong, hè, voor Christian uit Brussel, de vrienden uit de Arenstraat, Anne-Marie, Werner, Rita, René en Peter. Nog een aangename zondag aan alle luisteraars en aan Hans de Crew van Radio Star. Dankjewel, Jenny en Danny.
0: En voor de verjaardag van Vivian van der Maaghout, ja, inderdaad, komen ook de groetjes van Christian van Damme. En die vroeg ook de plaat aan van Herbert Verhagen.
1: Ja, en dan ook nog Herbert Verhagen voor Annemarie Goossens en Werner. Als bedanking voor de vele plaatjes die ik heb mogen ontvangen. En dat vanwege Lydia van Bokstaal. Dus, Marnik, als laatste.
0: Ja, terecht zitten. Wat? Voor de verjaardag van Vivian van de Moordhaten.
1: Ah, Vivian van de Moordhaten.
0: Ja, kennen we.
1: Ja, inderdaad.
0: Mogen we Herbert Verhagen draaien?
1: Dat gaan we doen, tot het laatste. Tot 11 uur, het zal er wel wat over zijn. Ja.
0: Ja, 2016, ook al een tijdje geleden. En ik denk wel dat dit een van zijn bekende nummers is. Hè?
1: Ja, ik denk het ook wel, ja.
0: Laat ons swingen.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker. Welcome to the summer. Radio Star.
1: Ziezo, we zijn helemaal klaar voor deel 2 van het verzoekprogramma hier bij Radio Star. De verzoekjes gaan de deur uit en dat is ook het geval voor Halterman Veronique, want zij heeft er hier wel een heel pak, hè Marnik? We gaan ze...
2: Ik heb het ook nog, ja.
1: Ja, we gaan ze allemaal één voor één in de radio stoppen. Dag Radio Star, langs deze weg wil ik Veronique en een gelukkige verjaardag wensen die op 30 juli... jarig was het, dat vanwege Martin de Bakker.
2: Gilda de Brakelier die vraagt een plaatje voor Veronique Halterman. Zou het nu mogelijk zijn op zondag 2 augustus het plaatje van Laura Lien en die te draaien? We gaan het dus bij Marco ook gaan draaien. Voor Veronique Halterman die op 30 juli jarig was. We wensen haar nog veel gelukkige jaren vanwege nonkel Emile en tante Hilde.
1: Ja, en hey beste Starcrew, graag zou ik een plaatje willen aanvragen voor de speciale vrouw met de naam Veronique Halterman. Veronique staat iedere dag klaar voor haar mama, maar vandaag vraag ik een plaatje aan speciaal voor je 59ste verjaardag. Graag een nieuw schijfje van James en Hert, maar mocht dus ook eentje zijn van Herbert Verhagen. Het komt allemaal van de buurjongen De Leeuw Danny en vrouwtje Els.
2: Als ik hier alles goed heb, is Els Dik die je ook een groetje doet voor de verjaardag van Veronique Halterman. Wij mochten dus, ja, Niels de Stadsbater, maar we gaan het ook bij Marco draaien. Beste radiostaar, graag zou ik voor de 59ste verjaardag van Veronique Halterman een plaatje aanvragen van Niels de Stadsbater, maar we gaan het dus bij deze gaan draaien. Bij jou voel ik me thuis, vanwege Elsje en Danny.
1: Ja, en dan nog radiostaar, graag een plaatje voor Veronique, voor haar verjaardag op 30 juli vanwege Martin en zus Hilda.
2: Van de Bakker Hilda en Martin, ook voor Veronique, speciaal voor de verjaardag vanwege Martin en zus Hilda.
1: Ja, en dan hebben we nog een verzoekpraatje voor Veronique. En dat vanwege Ilse van Herwegen. Graag zouden we Veronique willen verrassen met een plaatje. En dat voor haar verjaardag op 30 juli. Toen was ze jarig. We wensen haar het allerbeste toe. En de groetjes komen dus van Yves en Ilse.
2: En ook Veronique, groetjes van Katelijn Mansard. Speciaal voor jouw verjaardag. Hè. Een dikke, dikke proficiat. Nog vele gelukkige jaren. En er staat er onderaan bij. Bedankt, Godelief.
1: Ja, en we moeten de

0: plaatjes een beetje bij elkaar stoppen. Christian de Leeuw die kreeg ook een verzoekje van wegen Karin van Holland. Een gelukkige verjaardag gewenst aan tante Christian. We wensen haar nog vele mooie jaren en dat komt vanwege Suzanne en Karin.
1: Het is een Hansen boterham.
0: Ja, het is een Hansen boterham. Ja. En het is een leuke plaat, hè?
1: Ja. Meezingen gaan we doen hier in de studio. Wat denk je?
0: Zeker weten. Ja.

0: Engelbewaarder. Het was een zomerhit van Marco, de Marco Schuitmaker hier bij Radio Star. In het verzoekprogramma. En we hebben nog een verzoekje voor graag de plaat van Eddie Wally. En dat voor Isaura Hosse voor haar verjaardag. Morgen, Isaura. De reden dat ze staat hier is voor Alice Wijnendalen, die ook morgenjarig is. Dus zijn tweejarigen, dus ze kunnen het samen vieren, hè, Marnik? Dat is altijd leuk, samen vieren. En dat vanwege Jacqueline en de hele familie. Jacqueline Versteels. Ja, en de hele familie.
1: Voor Erna Broekaert en Joël de Vuist. Die zijn op 30 juli 60 jaar gehuwd. Vanwege Martien de Kok. Normaal zien een plaat zie ik hier van Bobby Prins. Maar we hebben iets anders klaargezet.
0: Ja, ja, eentje van Eddie Wally. Hè. Dat mag wel. Hè. We gaan die van Annemarie Hoses liever. Gaan we er ook nog bij stoppen, Marnik. Zomaar heel veel zonnige zeegroeten aan alle fans van Herbert. Maar zeker ook aan de Arenstraatvrienden Danny en Jenny van boven. Luc en Luc Rijs. De Vuis Luc en Anneke. Als ook hier. Op de Aperol, ja, de Aperol, hè, lekker, als je dat kan. Dat is het uur, je kan misschien nu al aan de Aperol zijn. En ze vertrekken dus weldra naar Tenerife. 1 maand genieten en sluiten we dan even hier af, onze camping. Dus we gaan dansen en heel veel plezier beleven. En ook vooral veel zingen staat hier dus vanwege Annemarie Hoses.
1: Ook Annemarie doet hier nog de groetjes. Ik heb ze hier allemaal voor mijn knalverjaardag nog van aan de zee. Voor Luc de Vuist. Zal dat moeten zijn uit de Arenstraat. Van Wenner en Annemarie ook. De keuze van Mertens Christian in Anderlecht. Jawel, die kennen we natuurlijk. Vanwege Wenner en Annemarie. En dan heb je nog eentje, Geert?
0: Ja, ik heb hier ook nog eentje. Het is ook voor een verzoekplaatje voor de vrienden van Hoses Annemarie. Dus het staat ook al dat ze dus binnenkort vertrekken voor 1 maand naar Tenerife. En het is vooral voor mijn allerliefste Werner. En ook voor Kathleen en Johan. Die zeker zullen meezingen daar in Tenerife. Het zal er een leuke boel worden. En het is ook een verzoekplaatje graag.
1: Ook Annemarie doet nog de groetjes. Super graag natuurlijk de plaat van Ticket naar heden. Waarschijnlijk naar de zon. Super graag die plaat. We gaan het ook bij Eddie Wally gaan draaien.
0: Ja.
1: Voor Rita en haar kinderen, maar ook voor, pas op, de ganse tekst natuurlijk. Voor mijn topkok van elke dag, waar ik blij mee ben. Ook voor mijn nonkel in Wawa, wat brengt hem hier natuurlijk, Hoses Robert. Ook voor Herman en Marie Thijs, een zorgeloze zondag. Die zitten nu ook in de studio, achter ons natuurlijk. Ook dit nummer voor Van Bokstaal, Lydia en Netes Godelieve. En aan al de madeliefjes die meegaan naar of met de bus vanwege Wenner en Annemarie. Dus bedankt en daar staat erbij, dankjewel Geert en Marnik.
0: Ja, ik zie het hier ook staan. Hè.
1: Ja,
0: toch wel uitdrukkelijk in grote letters. En ook dank aan Nelly aan de telefoon en Geert en Marnik. Dankjewel.
1: Ze vrie wel een bloemetje, hè?
0: Ja.
1: Jawel, Nelly. Hè. Ja. We gaan deze draaien uit 1982. Eddie Wally en Onder de Balustrade.

0: Bellamy, Bella Bella Carmen. En ondertussen zal Manik wel de volgende plaat klaarzetten. Ik ga hier even nog een vroegje bijnemen. Langs deze weg willen wij Camille Scheerlink feliciteren met haar vierde verjaardag. Camille, dus van ons ook een dikke proficiat. Wensen voor haar nog vele gelukkige en fijne jaartjes toe. En dat vanwege Jolien, nonkel Dries, een dikke knuffel van Giro. excuseer, en dat komt dus van Jolien Scheerlink. En graag een plaatje van K3. Mag eigenlijk een verzoekplaatje zijn naar keuze van K3. Je had nog zo eentje, hè, Marnik?
1: Ik heb hier ook nog twee hier van Christophe Buysse. Voor Jorrit, doe maar Bella Bella Helena. Maar we gaan het dus bij de K3 hier. Hallo, graag. Hadden wij Jorrit François langs deze weg een gelukkige verjaardag willen wensen. Daar jij gisteren op 1 augustus 23 lentes jong is geworden. Proficiat Jorrit, vanwege Christophe en Elsie.
0: Ja, en dan heb ik hier nog eentje voor Jorrit François. Graag een plaatje voor zijn verjaardag. Diane en José wensen hem van harte proficiat met zijn verjaardag. Dus het plaatje komt eraan van K3. Keuzeplaatje. Heb jij nog eentje?
1: Ik heb er nog eentje. Catalina Monsaar doet de groetjes voor Camille Scheerling. Plaatje van K3. Goedemiddag. Langs deze weg willen wij Camille feliciteren, die gisteren 4 jaar is geworden. Geniet van uw dagje. Dikke knuffel van opa Chris en oma Kathleen.
0: Ja, en dan heb ik er nog eentje. Staat geen keuzeplaat op, dus dat kan ook bij K3. Dankjewel, Radio Star, om deze boodschap te willen delen. Kort maar krachtig, PS. Ik weet dat ik zeker aan het luisteren ben nu met warme groeten. En die komen van Peter Hoebeek. Dat is de voorzitter van het buurtcomité Statie Herzelen. Dus mag allemaal bij K3.
1: Bij K3. Ik heb gekozen, of we hebben gekozen, Geert, van de liefste van K3. Hè? Mm-hmm. De zomer van Oh Ja, Lele, weet je nog?
0: Ja.
1: Was dat 2003?
0: Begin 2000.
1: Weet je nog? Ja. Maar we gaan de nieuwe versie aan.
0: Ja.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: We gaan eten.
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
4: Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Ja,
7: we zijn iets in vertraging, hè?
6: Ja, maar we moeten nog iets wenden. Ook het plaatje daarnet van K3, het was een kinderliedje, ja. Vroeg iemand aan, hè? Maar ja. Het was net uit de printer aan het rollen.
7: Oh, ja. Dus, ja. Misschien een dubbele boeking kan ook, Geert, van Marleen Monsaar voor Camille Scheerling. Dus een kinderliedje. We hebben het bij K3 gedraaid voor de verjaardag van Camille Scheerling. Een fijne verjaardag en een dikke knuffel van onkel Luc, tante Marleen, Robin, Evelien, Olivia, Arthur en Wouter, Veerle, Hanne en Lize. Ja. Dus meteen ook mooi gebracht, hè?
6: Mooi, mooi, mooi. Vorige week hadden we een oproep gedaan, ja. Marnik, hè, van ja. Begin uw bericht met Marnik en Geert. En kijk, ja, voilà.
7: Zwaar.
6: Ja. Dag Marnik en Geert, bij deze willen wij een plaatje aanvragen voor onze goede vriendin Angela voor haar 80ste verjaardag. Trouwens is ze terug oma geworden, proficiat, ja, van Filientje. we wensen haar dus twee keer proficiat, hè, met het 80ste verjaardag en oma geworden. En dat allemaal op korte tijd. Dus dikke, twee keer een dikke proficiat bij deze blije gebeurtenissen vanwege Lucrijs en Willy. Bedankt en voor jullie een fijne zondag. En jullie doen dat echt goed als vervanging van Els. Maar dat
7: maakt ons blij.
6: Ja, dat maakt ons blij, maar niemand kan tippen aan Els.
7: Nee, natuurlijk niet.
6: Laat dat duidelijk zijn. Hè.
7: Ja, en zeker dan alles alleen doen. Dus wij doen het hier met twee.
6: Ja,
7: we hebben nog handen tekort vandaag.
6: Klopt, helemaal. Dus ik zou zeggen, laten we het volgende verzoekplaatje dan ook aan Els. Dat is ook eentje voor Els van ons dan, hè, Manik?
7: Ja, ze zullen het wel horen natuurlijk. Hè.
6: Ja.
7: Zeg, ik heb ook een verzoekje meegebracht, aangezien ik vandaag hier toch in de studio ben. Van mijn gebuur, Liber Balen uit Walsingem, Balinchem, een plaatje te draaien. Dus ik had het hem van de morgen ook gezegd. Ja, Liber jongen, je moet de radio iets harder zetten. En ik denk nu op dit moment dat dat ook wel zal gebeuren.
6: Ja, kijk, ja, goed. Beste Radio Star, graag willen we een zeer gelukkige verjaardag wensen aan onze lieve kleinzoon Evan, die op 30 juli 10 jaar is geworden. We wensen hem nog vele gelukkige jaren toe. En dat vanwege Bomma, Bompa en Nonkel Jan. En dat komt van Rudy Matthijs. Ja, je hebt ook nog eentje, hè? Man?
7: Ja, Paul Anka werd gevraagd, maar we hebben een ander nummertje klaarstaan. Mm-hmm. Hè. Heeft voor Marie-Paul Matthijs voor haar verjaardag. Dikke proficiat. Vrienden van Wauwauw, wat bracht ik hem? Dikke proficiat.
6: Voor de Wauwauw vrienden, ja. En dan onze plaat. Het wordt John Larry. Is al bij een paar verzoekjes samengezet. Hè. En dat is voor Christa Baaiens, die jarig is kort. Vanwege Jacqueline Versteels en de hele familie. John Larry. Ja, je hebt dat gevonden in onze computersysteem.
7: Ik heb dat helemaal gevonden. Ja. Zie je wel welk jaartal dat het is?
6: 1963.
7: Lang geleden.
6: Ja. Ja.
7: Was jij er al, Geert?
6: Nee, ik was er nog niet.
7: Ik ook nog niet.
6: Geen sprake van.
7: Maar een mooie plaats.

0: Zeentje om op twee tegeltjes, om één tegel.
1: Ja.
0: Vond wel een mooie platen.
1: Het doet mij, het is Chris van Durpen, Chris, ja, toch wel, hè? Imitator, hè? Het was zo'n zanger en alleen, ja, dat was ook zijn... Chris van den Durpen, ja.
0: 63 zeg je, alstublieft.
1: Ja, 63, dat is nog iets lang geleden. Niet zo lang geleden binnengekomen, eigenlijk ook, maar net. Maar we hadden Willy Sommers al gedraaid. Laat de zon in je hart was ook trouwens dat nummer. Dus, maar we gaan het toch nog even

0: de volgende gaan draaien. Voor een trouwe fan van Herbert, mochten we nog even tijd hebben, Geert.
1: Ja, dat kunnen we nog altijd zien.
0: Een zorgeloze zondag aan Van Damme Christian en Freddy, geniet en maak er het beste van vanwege Wenner en Annemarie. Bedankt Geert en Marnik, dankjewel. Ja, natuurlijk met veel plezier. Was alweer goed gedaan vandaag. Ja. Dus ze hebben gedanst ook. Onze zeevrienden Wenner en Annemarie.
1: Ja, dankjewel. En dan nog een plaatje naar keuze. Dat maakt het voor ons gemakkelijk. Hè. Dan kunnen we dat bij een ander verzoekje stoppen. Na de 4 verjaardagen in juli starten we vandaag in augustus met de verjaardag van Robbe. Proficiat van Mimé Ingrid. En dat komt van Ingrid Wijnendalen. Dus een plaatje naar keuze.
0: Ik heb er nog eentje voor Katalijne, of van Katalijne Monsard, voor de verjaardag van Camille Scheerling, voor de 4e verjaardag. Graag het plaatje natuurlijk van Bruno Mars, maar we hebben het bij de Backstreet Boys gedropt hier. Geniet ervan. Bedankt, groetjes, Mimé Godelieve.
1: Ja, Mimé Godelieve. En een hele boterham zie ik hier staan, want ik had daarnet het tweede deel. Maar
0: zal ik een deel doen, Heert?
1: Het nietje was losgekomen, denk ik. Ja. Dus ik ga het nog even herhalen. Hè. Beste Radio Star, graag zou ik een verzoeknummer willen aanvragen voor de liefste vrouw ter wereld. Dat is mijn vrouw.
0: Kom, niet overdrijven.
1: Ah, ja, ja, oké.
0: Niet overdrijven.
1: Ja, ja, ja. Mijn vrouwtje Tini van den Branden. Ik ben Peter Hoebeek, voorzitter van het buurtcomité Statie Herzelen. De voorbije weken heb ik bijna al mijn vrije tijd gestoken in de voorbereidingen van de Statiekermis. Ja, dat is te begrijpen, hè. Van volgende week. Daardoor heeft Tini jammer genoeg wat minder aandacht gekregen dan ze eigenlijk wel verdient. Via dit verzoeknummer wil ik graag laten weten hoeveel ik haar steun waardeer. En waardeer, ze staat altijd onvoorwaardelijk achter mij, moedigt me aan, vangt me op wanneer het druk is en geeft me de ruimte om me met hart en ziel in te zetten voor onze vereniging. Zonder haar steun zou dit allemaal een pak moeilijker zijn. Mooie, mooie woorden. Liefste Tini, bedankt voor je geduld, je begrip en je onvoorwaardelijke liefde. Ik besef maar al te goed dat je de laatste tijd vaak bezig bent geweest met de organisatie, maar weet dat jij altijd op de eerste plaats komt in mijn hart. Ik hou ontzettend veel van je en ik kijk er naar uit om na alle drukte weer volop samen dingen te doen en tijd door te brengen. Hè. Daarom zou ik graag het nummer You're Still the One van Shania Twain en haar aan haar willen opdragen. Maar ja, dat mag dus ook van de Backstreet Boys zijn, hè, want dat hadden we daarnet ook. Hè. Ja.
0: Eerst een keer drinken, Geert?
1: ja, eigenlijk wel een beetje koffie misschien.
0: Een beetje koffie misschien ook, ja. Een mooie tekst, vind ik wel.
1: Ja, dat is wel waar. Ja, dat is juist.
0: De Backstreet Boys.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker. Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Huh? Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472-704-236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: That's disgusting.
6: Op 8 augustus is hij er terug.
7: 8 augustus.
6: De heetste lijst van Vlaanderen.
7: De Zomer 100.
6: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
7: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
6: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
8: Davy de Bruin.
9: En we gaan luisteren naar Heert van
10: de Week. Zeker, ja, de Zomer 100.
9: Altijd
10: ja.
9: Iets om naar uit te kijken natuurlijk.
10: Hè? Ja, en dat in een samenstelling van onze collega Davy.
9: Davy, ja. Inderdaad. Ja.
10: Ja. Goed, nog een verzoekje. Ik heb het even opgezocht. Matthias Mesmans, alias Liam Milo. Ik ga het even kort uitleggen, Marnik. Het is eigenlijk de man, voor de mensen die het niet weten. Hij eindigde tweede met het personage Eenhoorn op de tweede plaats. Dus voor de zangwedstrijd, de Maassinger van vorig jaar.
9: Ja.
10: Hij heeft een plaatje uitgebracht en dat is voor mijn schattig kleinkind Jeff vanwege Betty van Bokstaal en PP Lucien de Klerk. We hebben dat nog niet in onze database, maar misschien wel iets voor volgende week. Hè. Ja. Dat zal, maar we gaan dat bij een ander verzoekje stoppen.
9: Ik heb hier nog een verzoekje. Hallo, gisteren 1 augustus is Jorrit François 23 jaar jong geworden. Daarom willen wij hem langs deze weg een gelukkige verjaardag wensen. Proficiat Jorrit vanwege, vanwege Robin, Elke en Dave natuurlijk. Cool and the Gang werd gevraagd, maar we hebben iets anders klaarstaan. Hè?
10: Ja, we hebben Phil Collins klaarstaan en dat is een verzoekje, komt ook net binnengerold, van Werner voor Werner Houben en Anne-Marie Goossens, Danny en Jenny Roggeman. Ja, hallo, graag de groetjes aan Werner, Anne-Marie, Danny en Jenny met deze hit gezongen door Phil Collins. Een prettige zondag, zonnige zondag, dat is het ook, hè, aan het team, vrienden en luisteraars van Radio Star, van Christian Mertens uit Brussel. De man luistert wellicht online in Brussel.
9: Ja, inderdaad. Hè. Dan doet het volgende verzoekje ons heel veel plezier, Geert. Van Caroline Limpens, en die schrijft gewoon: Geert en Marnik, jullie zijn een aanstekelijk duo. Toch wel plezier.
10: Ja, ik ben een beetje licht ontvlambaar.
9: Nee, kom, blijf gewoon zitten, niet zwegen. En jullie doen het als vervanging heel goed natuurlijk. Maar ja, kijk, voilà, daar gaat het hem over. En we mogen ook een ambiance plaatje kiezen. En we gaan het ook, ja, wij horen. Eigenlijk komen we goed overeen natuurlijk. Mm-hmm, hè? Ja. Dus we zijn een duo eigenlijk. Ja. Hè? Veel callings gaan draaien als we mogen. Dankjewel aan Caroline Limpens voor dit prachtig.
10: Ja, de prachtige, dankjewel daarvoor. En ook nog, heb hier ook nog een verzoekje gekregen. Ik kreeg het net uit de vriendelijke handen van Nelly. Willen jullie een plaatje draaien voor de verjaardag van Jorrit, François, Marijke en Ronnie? Wensen Jorrit van harte een fijne verjaardag. Graag een accordeonplaatje met zo wat kermisklanken. Maar we gaan dat dus, Marnik, we gaan dat bij Phil Collins stoppen met You Can Hurry Love uit 1982.

0: Wat wel een mooie plaat, heerste deze.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Het was ook ja, een beetje voor ons ook, hè, Manik?
2: Ja.
1: Dank je wel daarvoor. Het gebeurt niet altijd dat wij een verzoekje krijgen. Dat gebeurt niet altijd, maar met deze is dat heel vriendelijk ontvangen, eigenlijk. Maar ik heb er nog eentje. Dat is een verzoekprogramma. Het gaat nummer... Je gaat meteen denken aan de voetbal en zeker aan Brugge.
0: Oh.
1: Club Brugge. Hè.
0: Zou je denken?
1: Ja, het is natuurlijk hun lijflied, of hoe noem je dat? Hè?
0: Ja.
1: Never Walk Alone. Ze noemen zichzelf wel eens de boeren. Maar ja, ze zijn er toch maar kampioen geworden. Hè? Dus,
0: inderdaad.
1: Inderdaad. Dus Never Walk Alone. En dat komt van Betsy Moreels, Hageman. En ze wil graag haar zusje Herda, die jarig is afgelopen week, dus graag een mooie plaat voor haar. En dit is van Betsy en Patrick. En Never Walk Alone, dat is ook een mooie plaat. Dus dat zit al goed.
0: Wel ook naar keuze, een plaatje naar keuze van Mats beginnen. Speciaal voor de verjaardagsgroetjes voor Robbe van Mats natuurlijk. En die wonen in de Houtemstraat 31 in Herzelen.
1: Ja, Never Walk Alone, Marnik. Voilà. You

0: heb ze vannacht oorlog gehoord. Gary and the Pacemakers en You'll Never Walk Alone uit 1983.
1: Ja, speciaal op mijn aanvraag. En daarmee ook, Mark, hebben we alle voetballiefhebbers die supporter zijn van Club Brugge blij gemaakt.
0: Hè? Ja, inderdaad, hè, dat klopt. Hè. Dus Geert, niet te vergeten, we hebben nog een tweetal verzoekjes. Voor volgende week, hè, dan nemen we hier terug afscheid vandaag. Hè.
1: Ja.
0: Het was ons waar genoegen ook, hè. Dus om Els even te vervangen.
1: Tuurlijk.
0: Mocht het zijn, Els, wij zijn altijd bereid om volgende week ook nog een toertje mee te draaien.
1: Ja, oké. <Okay. laughs> We kunnen het maar vragen. Hè. Volgende week trouwens, mensen kunnen dan bellen. Liefst volgende week tijdens het programma, dan kan je bellen naar 053-63-05-62. Maar je kan ook al in de loop van de week jouw verzoekje doorsturen naar radiostar.be, verzoek@radiostar.be, of gewoon naar onze website en dan kan je doorklikken om een of ander verzoekje door te sturen.
0: Je hebt er uw agenda bij genomen.
1: Maar...
0: Je bent aan het kijken voor volgende week al.
1: Voilà, ik heb het al meteen aangekruist.
0: Zeg, mensen die vergeten, straks na deze twee platen nog hebben we dus de twee winnaars. Dus de bon van €25 van Discount Song en een bloemetje van Tuincentrum Hoesjes. Gaan we de laatste plaat gaan.
1: Voilà. Ja. En we hebben al meteen iemand in de studio die een... hoop ik een onschuldige hand heeft, dus ik denk het wel.
0: We gaan goed betrouwen, meer of 75 verzoeken vandaag.
1: Voilà, en dat is Danny en hij mag straks twee winnaars uit onze mand. Twee uithalen, hè. Dat is het werk voor Danny. En die twee mensen krijgen dus die mooie prijzen. Maar we hebben nog verzoekjes af te werken, Marnik. En dat is heel speciaal aangevraagd. Het moet een plaatje zijn van Luc Steno. Dus dat is al geen probleem. En dat voor Michel Herman, voor zijn dochtertje liever. En voor zijn vriendin Tamara, dat ze veel vriendschap en liefde mogen krijgen en of ontvangen staat hier. En een dikke knuffel, en dat vanwege de Meijer Maritrijs uit Hillegem. Dus een nummer van Luc Steno, niet moeilijk. Dat is zeker toch wel een leuk muziekje. Hè?
0: Leuk, heel leuk. 2025, hè?
1: Ja.
0: Uit liefde voor muziek kwam dit.
1: Klopt.
0: Ja.

Luc Steno. En ja, toch wel niet zo'n bekende plaat van de man, maar ja, een uptempo nummer. Lekker zomers nummertje van Luc Steno. We zijn toe aan ons laatste verzoekje, want ik heb er nog één. Dat is, kijk, het is net bijna 12 uur, dus perfect. Hè? En dat is er eentje voor Jorrit nogmaals, want in de loop van het programma zijn er wel een paar binnengerold. Ja. Dus we kunnen natuurlijk niet allemaal om 12 uur de verzoekjes voorlezen. Hè? Maar dus gisteren, 1 augustus, was mijn liefje Jorrit jarig en mocht hij 23 kaartjes uitblazen. Graag had ik het liedje Tafijt van Stromae aangevraagd, omdat gij die heel graag hoort. Hij hoort dat nummer heel graag. Veel liefst van vriendin Anke Buijsen. En dat komt vanwege Anke Buijsen dus. En dat voor haar liefste Jorrit. Dus ja, nog eentje. En straks hebben we dus de onschuldige hand van Danny. Ja. Die gaat 2 prijzen.

0: Zo'n beetje de laatste verzoekplaats, Stroma. En ik denk dat daar ergens iets gaat branden. Van de prijzen natuurlijk, hè? Geert.
1: Ja, ja, want wij hebben hier toevallig iemand, die heeft ook wel wat radioervaring. Dus we hebben iemand die met zijn onschuldige hand, dat denk ik toch wel, hè, Danny?
2: Ja. Het is wel al lang geleden.
1: Lang geleden, ja. En je hoort al meteen van waar Danny komt, hè, van het Gentse, zei Danny.
2: Ja, dat kan ik niet loochenen, hè.
1: Dat kun je niet loochenen, inderdaad. Je hebt er twee uitgehaald.
2: Ja.
1: En laat ons beginnen. Wie wint vandaag de bloemen?
2: Martin de Kok.
1: Martin de Kok. Dikke proficiat, Martin. Met een mooi boeket. En dat geschonken door Bloemenhoesjes in Aijhem. En dan de tweede. Dat is de bon. €25 van Discount Song. En die gaat naar...
2: Andy Kouwbergs.
1: Andy Kouwbergs.
2: Het is met tromgeroffel.
1: Ah, ja. Oké, okay, ook dikke proficiat voor de bon. En voor ons zit het erop. Dankjewel, Danny, voor dat...
2: Graag gedaan.
1: Een klein werkje, maar toch, ja, het wordt enorm geapprecieerd. Hè.
2: Ja. Ja. Oké, okay, graag gedaan.
0: Dankjewel, Danny.
1: Dankjewel. Voor ons zit het er ook op, hè, Marnik?
0: Mensen moeten wel nog, of kunnen nog even bellen om die prijzen, dus... Het beste dan.
1: Inderdaad.
0: Te geven. Niet vergeten, Els, die regelt dat de komende week. Volgende week dan.
1: Oké. Want wij hadden vorige week ook de namen genoteerd die gewonnen heeft. Dus we hebben dat heel netjes in haar, bakje gestoken.
0: Kastje
1: gestoken. Dus zij kan dat allemaal mee weg deze week. En ook de twee van vandaag. Dus de mensen kunnen bellen nu naar 053-63-05-62. Daar gaat de telefoon al. Nelly gaat dat... netjes noteren. En dat komt allemaal dik in orde. Ja.
0: Goed. We zijn uitgepraat, Geert.
1: We zijn helemaal uitgepraat. Het is 12:03 bij Radio Star. Ja, de muziek
0: en
1: komt
0: u?
1: Eraan.
0: En nu?
1: Ja, nu gaan wij richting huiswaarts. Hè.
0: Nee, het is gedaan.
1: Ga je nog iets doen van deze namiddag, Marnik? Een barbecue of zo? Nee, niet speciaal.
0: Of mocht het nu zijn dat er nog iemand belt? Kijk, ik heb nog twee plaatsen over, Geert.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Dat gaat weer in het begin van het programma. Hè.
1: Ja.
0: Altijd bereid om het afwas te doen.
1: Dat is wel goed, maar er heeft niemand gebeld.
0: Nee.
1: Spijtig genoeg niet.
0: Ik dank u, Geert, voor die twee weken samenwerking hier voor dit verzoekprogramma.
1: Ja.
0: Ik bedank ook Nelly en de mensen achter ons.
1: Achter
0: de dienst voor die telefoon, de mails.
1: Ja, want een dikke proficiat voor Els. Zij doet dat allemaal alleen.
0: Ja.
1: We zitten hier met twee. Maar het is toch... volgende week is het terug aan haar. Hè?
0: Ja, van, ja. En bedankt natuurlijk aan de luisteraars. Hè.
1: Zeker weten. Die zijn het allerbelangrijkste. En graag tot een volgende keer.
0: Dankjewel.

0: Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: In Brecht in de provincie Antwerpen heeft een zware brand schade aangericht aan een appartementsgebouw. Alle aanwezigen geraakten tijdig uit het gebouw. De brand ontstond vanmorgen in een appartement op de tweede verdieping. De vlammen sloegen ook over naar een ander appartement op dezelfde verdieping. Ondertussen is het vuur geblust. De schade aan het gebouw is groot. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De Amerikaanse president Trump heeft een geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump gebeurde dat om onderhandelingen een kans te geven. Iran heeft dat tegengesproken. Saoedi-Arabië bevestigt wel dat kroonprins Mohammed bin Salman aan Trump heeft gevraagd om de dialoog voorrang te geven en verdere escalatie te vermijden. Duizenden inwoners van de Amerikaanse stad Spokane in de staat Washington zijn geëvacueerd door een snel uitbreidende bosbrand. Het vuur stak de Spokane rivier over en bereikte woonwijken. Gouverneur Bob Ferguson heeft een noodtoestand uitgeroepen. In de staat Washington geldt nu een verbod op open vuren tot eind september. Voorlopig zijn er geen doden of gewonden gemeld. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het is vandaag overwegend zonnig bij temperaturen tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 33 graden. In de Ardennen kan het onweren. Dinsdag nog altijd warm, maar op meer plaatsen kans op onweer. Vooral in de oostelijke helft van het land.
2: Geen zomer zonder Radio Star.

0: beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Ann vertelde:
4: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
7: De muziek zegt alles.

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: Je hoort van ons.
2: Radio Star.
1: Radio Star.
5: Goedemiddag.

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In Brecht in de provincie Antwerpen heeft een zware brand schade aangericht aan een appartementsgebouw. Alle aanwezigen geraakten tijdig uit het gebouw. De brand ontstond vanmorgen in een appartement op de tweede verdieping. De vlammen sloegen ook over naar een ander appartement op dezelfde verdieping. Ondertussen is het vuur geblust. De schade aan het gebouw is groot. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De Amerikaanse president Trump heeft een geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump gebeurde dat om onderhandelingen een kans te geven. Iran heeft dat tegengesproken. Saoedi-Arabië bevestigt wel dat kroonprins Mohammed bin Salman aan Trump heeft gevraagd om de dialoog voorrang te geven en verdere escalatie te vermijden. Duizenden inwoners van de Amerikaanse stad Spokane in de staat Washington zijn geëvacueerd door een snel uitbreidende bosbrand. Het vuur stak de Spokane rivier over en bereikte woonwijken. Gouverneur Bob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de staat Washington geldt nu een verbod op open vuren tot eind september. Voorlopig zijn er geen doden of gewonden gemeld. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het is vandaag overwegend zonnig bij temperaturen tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 33 graden. In de Ardennen kan het onweren. Dinsdag nog altijd warm, maar op meer plaatsen kans op onweer. Vooral in de oostelijke helft van het land.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Best disgusting.
5: Op 8 augustus is hij er terug.
6: 8 augustus.
5: De heetste lijst van Vlaanderen.
6: De Zomer 100.
5: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
6: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
5: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
7: Davy de Bruin.
8: Want het duurt toch maar even.
9: Goedemiddag.
10: Hiya, Bobby.
11: Hi, Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe het zelf, dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde, het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzelen, heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samen wonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf, Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: We gaan eten.
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebook pagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
4: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
6: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
7: Met een hart voor Herzelen.

0: zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
0: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 13:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15:00 de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18:00 is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 14:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 16:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de After Kermis Loungebar van 14 tot 20:00. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen. Op 8, 9 en 10 augustus.
3: Goedemiddag.

0: Groenlaning Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Met een hart voor Herzelen. Feel the music. Radio Star.

0: Maxine Green.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
1: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
4: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: We gaan eten.
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit onze bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: Radio Star.
9: Je hoort van ons.
8: Goedemiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Mocht GavaRent niet bestaan?
4: Ha, ze zouden het moeten uitvinden.
3: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Bel al onze machines, nieuw of tweedehands, gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Het is zomer.
6: Radio Star.
5: Geen zomer zonder radio.

0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: In Antwerpen is de Kennedy fietserstunnel onder de Schelde tijdelijk afgesloten door een waterlek. Dat ontstond rond 9 uur vanmorgen. Het lek zorgde voor wateroverlast in de tunnel, maar de watervoorziening op linkeroever komt niet in het gedrang. Die blijft gegarandeerd via andere leidingen. Technische diensten proberen het lek zo snel mogelijk te dichten, zodat de tunnel weer kan worden gebruikt, maar dat zal meerdere dagen in beslag nemen. Het lek ontstond waarschijnlijk door slijtage. De getroffen leiding heeft normaal een debiet van 450.000 liter water per uur. Het Franse departement Moselle heeft 30.000 mensen opgeroepen om binnen te blijven nadat vanmorgen een brand uitbrak in een Seveso-onderneming. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke chemische stoffen. De brandweer is met een 50-tal voertuigen en bijna 100 mensen uitgerukt. Ondertussen zou dat vuur onder controle zijn. Het is nog niet duidelijk om welke chemicaliën het gaat en of er gevaarlijke stoffen in de lucht zijn terechtgekomen. Het departement Moselle ligt in het noordoosten van Frankrijk en grenst aan het Groothertogdom Luxemburg. Bij Oekraïense drone-aanvallen zijn in Rusland vanmorgen 8 mensen om het leven gekomen. Verschillende plaatsen in Rusland zijn de voorbije nacht met drones bestookt. Rusland zegt dat het meer dan 600 drones heeft onderschept. En in het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. De middenvelder speelde 4 seizoenen bij Club Brugge. Met blauw-zwart werd hij 2 keer landskampioen en won hij 1 keer de beker. Bij Frankfurt wordt Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. Eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Alexander Stankovic en Christos Tsolis vertrekken. Vandaag nog zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. Van 25 graden aan de kust tot 32 in het binnenland. Morgen neemt de hitte dus toe, dan tot 36 in het binnenland. Aan de kust blijft het aangenamer en koeler, rond 26 graden. In de loop van de avond en nacht kan het dan onweren, zeker in het oosten van het land.
2: Met een hart voor herzelen. Ah!

0: mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
1: Huh? Morwa?
0: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman. Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
2: Dat is zomer.
3: That's disgusting.
4: Op 8 augustus is hij er terug.
5: 8 augustus.
4: De heetste lijst van Vlaanderen.
5: De Zomer 100.
4: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
5: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
4: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
6: Davy de Bruin.
7: Want het duurt toch maar even.
6: Goedemiddag.

0: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinten, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
4: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
6: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kitshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15:00 de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18:00 is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20:00. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen. Op 8, 9 en 10 augustus.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: In Antwerpen is de Kennedy Fietserstunnel onder de Schelde tijdelijk afgesloten door een waterlek. Dat ontstond rond 9 uur vanmorgen. Het lek zorgde voor wateroverlast in de tunnel, maar de watervoorziening op linkeroever komt niet in het gedrang. Die blijft gegarandeerd via andere leidingen. Technische diensten proberen het lek zo snel mogelijk te dichten, zodat de tunnel weer kan worden gebruikt, maar dat zal meerdere dagen in beslag nemen. Het lek ontstond waarschijnlijk door slijtage. De getroffen leiding heeft normaal een debiet van 450.000 liter water per uur. Het Franse departement Moselle heeft 30.000 mensen opgeroepen om binnen te blijven nadat vanmorgen een brand uitbrak in een Seveso-onderneming. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke chemische stoffen. De brandweer is met een 50-tal voertuigen en bijna 100 mensen uitgerukt. Ondertussen zou dat vuur onder controle zijn. Het is nog niet duidelijk om welke chemicaliën het gaat en of er gevaarlijke stoffen in de lucht zijn terechtgekomen. Het departement Moselle ligt in het noordoosten van Frankrijk en grenst aan het Groothertogdom Luxemburg. Bij Oekraïense drone-aanvallen zijn in Rusland vanmorgen 8 mensen om het leven gekomen. Verschillende plaatsen in Rusland zijn de voorbije nacht met drones bestookt. Rusland zegt dat het meer dan 600 drones heeft onderschept. En in het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. De middenvelder speelde 4 seizoenen bij Club Brugge. Met blauw-zwart werd hij 2 keer landskampioen en won hij 1 keer de beker. Bij Frankfurt wordt Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. Eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Alexander Stankovic en Christos Tsolis vertrekken. Vandaag nog zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. Van 25 graden aan de kust tot 32 in het binnenland. Morgen neemt de hitte dus toe, dan tot 36 in het binnenland. Aan de kust blijft het aangenamer en koeler, rond 26 graden. In de loop van de avond en nacht kan het dan onweren, zeker in het oosten van het land.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salu daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Het is zomer bij Radio Star. Oh, yeah.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Met een hart voor Herzelen.

0: in de houderij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: In Antwerpen is de Kennedy-fietserstunnel onder de Schelde tijdelijk afgesloten door een waterlek. Dat ontstond rond 9 uur vanmorgen. Het lek zorgde voor wateroverlast in de tunnel, maar de watervoorziening op linkeroever komt niet in het gedrang. Die blijft gegarandeerd via andere leidingen. Technische diensten proberen het lek zo snel mogelijk te dichten, zodat de tunnel weer kan worden gebruikt, maar dat zal meerdere dagen in beslag nemen. Het lek ontstond waarschijnlijk door slijtage. De getroffen leiding heeft normaal een debiet van 450.000 liter water per uur. Het Franse departement Moselle heeft 30.000 mensen opgeroepen om binnen te blijven nadat vanmorgen een brand uitbrak in een Seveso-onderneming. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke chemische stoffen. De brandweer is met een 50-tal voertuigen en bijna 100 mensen uitgerukt. Ondertussen zou dat vuur onder controle zijn. Het is nog niet duidelijk om welke chemicaliën het gaat en of er gevaarlijke stoffen in de lucht zijn terechtgekomen. Het departement Moselle ligt in het noordoosten van Frankrijk en grenst aan het Groothertogdom Luxemburg. Bij Oekraïense drone-aanvallen zijn in Rusland vanmorgen 8 mensen om het leven gekomen. Verschillende plaatsen in Rusland zijn de voorbije nacht met drones bestookt. Rusland zegt dat het meer dan 600 drones heeft onderschept. En in het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. De middenvelder speelde 4 seizoenen bij Club Brugge. Met blauw-zwart werd hij 2 keer landskampioen en won hij 1 keer de beker. Bij Frankfurt wordt Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. Eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Alexander Stankovic en Christos Tsolis vertrekken. Vandaag nog zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. Van 25 graden aan de kust tot 32 in het binnenland. Morgen neemt de hitte dus toe, dan tot 36 in het binnenland. Aan de kust blijft het aangenamer en koeler, rond 26 graden. In de loop van de avond en nacht kan het dan onweren, zeker in het oosten van het land.
2: Radio Star. Dirk van Moorhem.

She's the greatest dancer kwam binnen in 1979 op 17 april van dat jaar bereikt. Een 16e plaats als hoogste notering. Sister Sledge was dat, een Amerikaanse muziekgroep uit Philadelphia, opgericht in 1972. Hey, welkom. De komende twee uurtjes hier bij Star zijn we er weer met muziekweelde. Onder andere Miley Smith en Neil Horan met Drive Safe. En deze heel lekker beest, Isabella A. Die jammer genoeg heeft ze zich moeten terugtrekken van zomerhit 2026. Ze is ziek geworden, borstkanker. Veel sterkte, Isabella A.

0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RADIOSTAR15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.

0: James Lloyd, de artiestennaam is dat van Hervus Heslop, van oorsprong Jamaicaanse zanger en entertainer. Denk maar aan zijn hitjes uit 1970. Keep on smiling, in België onze nummer 1 toen in de tijd. Je t'aime chérie, Lolita, Lola en nog diverse nummertjes dat wij ons hebben. James Lloyd. Het is tijd voor onder meer Billy Joel en Leningrad en deze Lust for Love Iggy Pop.
1: Dit is Muziek Weelde bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.

A Girl Like You, een nummer van de Britse singer-songwriter Edwin Collins. Hij schreef het nummer zelf en nam ook de productie voor zijn rekening. In december van het jaar 1994 werd het uitgebracht als eerste single van het derde studioalbum van Edwin Collins, genaamd Georgius George. Hij belandde op nummer 1 zowel in IJsland als in de Vlaamse hitparades. Muziekbeelden hier bij Star op deze zondag 2 augustus. Inderdaad, we zijn

Charlie Ritz met zijn nummer 1, his notering uit 1974. 15 weken stond hij in de Ultra Top 50, waarvan 2 weken op de nummer 1. Charlie Ritz, The Most Beautiful Girl, was eigenlijk een coverversie van Hey Mister. Charlie Ritz overleed in 1995 op 62-jarige leeftijd aan een longembolie. En we hadden ook nog Queen, I Want to Break Free. Wie niet, hè? Hier zijn de Bee Gees met Night Fever. Back to the 70s met een beetje disco-muziek, hè?

0: gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kitshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
4: Dirk van Moorhem.

Zon, zee en strand zal dat we moeten hebben als het lekker weer is. En Lisa Lewis was dat met haar laatste single. En jarig vandaag is onder meer Annie Herards, een Vlaamse actrice, bomma uit familie. Hè. Ze wordt er vandaag 100. En ook onze keizer van het Vlaams lied, Wil Tura, is jarig. Hij wordt er vandaag 86. En straks in het tweede uurtje hebben we nog een bekende jarige, maar dat is voor straks. Straks krijgen we ook nog Soul Sister met You Get To Me, maar eerst de keizer van het Vlaamse lied, Wil Tura. Tot zo in deel 2 van Muziekweelde hier bij Star.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machette, een groot kapmes. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende mensen aangevallen met een machette om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. In Griekenland zijn bij een blusoperatie twee blushelikopters op elkaar gebotst. De ene helikopter raakte de andere langs boven tegen de schroef. Na een zoekactie zijn de vier bemanningsleden teruggevonden. Twee van hen zijn overleden. De twee inzittenden van de andere helikopter bleven ongedeerd. Ze zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. Er is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Tour de France Femme. In de gele trui, die de Nederlandse zaterdag verdiende door de eerste rit in Lausanne te winnen, was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. De Italiaanse Elisa Balsamo finishte op 2 en Marianne Vos is derde. Shari Bosuyt was als vierde vandaag de eerste Belgische. Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Rasmus Søeberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd derde. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderspositie kwam niet meer in gevaar. Na een rustige nacht waarin het minstens 19 graden blijft, krijgen we een zonnige maandag met temperaturen tot 36 graden. Dinsdag nog altijd warm tot zo'n 31 graden, maar op meer plaatsen kans op onweer, vooral in de oostelijke helft van het land.
2: Dirk van Moorhem.

1981, een Belgische Vlaamse punkband zelfs, die vooral actief was eind jaren 70, begin de jaren 80. De Kids, zij had ik het over There Will Be No Next Time. En ja, het komt altijd een volgende tijd natuurlijk. Hè. En dat betekent dat we in het tweede deel van Muziekwereld beland zijn op deze zondagavond 2 augustus hier bij Star. Hè. Meteor komt eraan met zijn laatste uit die Vlaamse hitsparade Nooduitgang. En deze Got to Get It hier is Culture Beat. Goedenavond.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wageninde. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wageninde. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervageninde.com.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Radio. Goeie avond.

0: The Beatles en rock and roll music. The Beatles was een rock en popgroep uit de Engelse stad Liverpool. En de groep was actief van 1960 tot 1970 en wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek. The Beatles. Wie waren dat nu ook alweer? Hen? Onder meer John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Spandau Ballet komt eraan met How Many Lies. Maar eerst deze Roy Orbison en You Get It. Terug naar het hitverleden.
1: 1989.

0: bescheiden hitje uit 1999 van deze Tina Turner. 26 november 1939 geboren en op 24 mei 2023 overleden. When the Heart Is Over bereikte toch een hele mooie plaats in de Radio 2 Top 30 en in de Ultra Top 50. Namelijk was deze single prijkend. Zijn het nu eventjes kwijt. Daar When the Heart Is Over. De nummer 17 bereikte ze in de Ultra Top 50. En de nummer 17 eveneens in de Radio 2 Top 30. Tina Turner, jammer genoeg, niet meer onder ons.
1: Muziek wilde bij Radio Star en Dirk van Moorhem.

Jimi Hendrix Expressions, Hey Joe uit de jaren 60 vandaan. En daarvoor nog Yes Sir I Can Boogie. Een hitje was het van een populair Spaans popduo uit de late jaren 70, begin de jaren 80. Baccara, hè? Let's groove, Earth, Wind and Fire.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
5: That is zomer.
6: That's disgusting.
7: Op 8 augustus is hij er terug.
8: 8 augustus.
7: De heetste lijst van Vlaanderen.
8: De Zomer 100.
7: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100 bij Star.
8: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
7: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100 met Frankie, Jampie, Andy, Stefan.

0: Away.
1: Muziek van Offenbach en Miles Away. En dat was het ook alweer wat betreft muziekwereld voor deze week hier bij Star. Bij Leven en Welzijn graag tot volgende week zondagavond vanaf 6 uur in die avond. En ik had het beloofd, nog een bekend jarige vandaag op deze 2 augustus is niemand minder dan de Vlaamse zanger Bart Kael. Hij wordt er 66. Hier is de jarige Bart Kael met een van zijn hitjes. Graag tot volgende week. Nog een leuke zondag hier bij Star.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.
2: Geen zomer zonder Radio Star.

De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: De groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk.

zomer zonder Radio Star. Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
1: Summer, summer, summertime. Radio Star.